Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

de wassen houdt kruis. Mij Jezus aan een hout kruis vast geslaan. Ja, dat was een hout kruis.

0: Dit was Houtkruis gewees en Renald Lorraine, ek vertrou julle dit baie geniet, waardeer julle vriendskap en julle inluister op die radio daar uit Albertina uit. Mag die Here vir julle ryklik seën.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news.

het ek die appel van uw oog is. Help my om in uw beskerming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappen. En laat my lewe een lied wees tot uw eer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade. My altyd opgetel.

graag, als die pad te moeilijk raakt en die opdraande te kwijt. Moet je helpen als ik verval,

0: Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap, tot eer van die naam. Amen.
1: Like what we play?
2: Yeah. Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.